was om ze te doen, maar ze te pas. Dat kan zijn en dat helemaal niet verzerief. Ze vertelt nog erin, ze vertelt eerst mee, boer ze eten. Voor die jij, ik jou verstaan, zo. En dan verstaan.